0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Q Music.
2: Let's go to

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
4: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
3: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. In totaal stierven 3 passagiers aan het virus. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken, maar ik denk door het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
3: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden, zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Yeah.
7: Q-music.

Fout Radio. Proud to be Fout. Q Music.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
11: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
13: Xina.
12: Xina, ja aan je dromen.
14: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
15: Q Music.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
15: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
14: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
16: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, dat is eigenlijk de reden dat de elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
14: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
17: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken, maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
14: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden, maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Let's see you
5: shine. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
7: Q. Foute Radio. Proud to be Fout.
8: Q Music.

0: Nu bij Maxizo. Hallo! 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
6: wegwijzer.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd.
11: Maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Q.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Q-Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
6: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
5: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
7: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
5: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. 2 Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten waar het Hantavirus circuleert, zijn thuis zelf in quarantaine gegaan. En ook enkele mensen die met hen in contact zijn gekomen. Dat zegt Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De 2 hebben geen symptomen, maar ze worden wel nauw opgevolgd. Al 3 mensen op die cruise zijn overleden. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
8: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er 1 duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
5: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voet.

0: Go!
1: Q Fout Radio. Q Music.
2: Aye.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
4: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
7: Oh, dat had je echt niet moeten.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
9: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Slim naar Antwerpen presenteert...
13: De Wegwijzer.
12: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
14: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
12: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Nu bij Dag Allemaal.
3: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die iemand met AI kunnen uitkleden zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
11: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
10: Het verbod gaat vanaf december in. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
12: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren, alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
10: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog door de invoering van de noodwet om straffen tot 3 jaar met een enkelband uit te laten zitten. Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor het Hantavirus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek werden. Al 3 mensen op die cruise zijn ook al overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Virologen bij ons benadrukken wel dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. En het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
13: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
10: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden, met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja. Ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
10: Oei oei oei oei oei oei, bel PNV.
11: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
12: Oh, Pascal, je bent een held.
11: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
13: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
11: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
14: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
15: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
16: Q. Foute Radio.
17: Q Music is proud to be fout.
18: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Ricci, citroen, net framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q. Music.

0: Fault Radio. Proud to be Fault.
1: Q Music. Music.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier, net als ik.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
7: Een goeiemorgen. De hulplijn AWEL bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van AWEL.
8: Dat heeft ermee te maken dat AWEL geen vrijwilligers kan opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag?
7: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kreeg je nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wieseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
9: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren, alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
7: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. Er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met de twee zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon.

0: boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25 barbecues van Big Green Egg of één van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Oh, zie die giraf daar.
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Nu bij Dag Allemaal.
6: Mannekes.
7: Pompie.
6: Ik voel me de max.
7: Wij ook.
5: Altijd als we in de gamma zijn.
8: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god.
6: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
8: Die zijn nog verbeterd, hè.
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
8: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
6: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
5: Ja, ja.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
15: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
16: Bij CyparXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij CyparXL.
17: Love to see you shine.
18: Medi-market.
19: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
20: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
21: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
22: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
24: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
25: Q Music.

0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Dit is Foute Radio. Q Music is proud to be fun.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Info in je winkel of op xina.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. In Tongeren in Limburg start het assiseproces voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. Haar ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt journaliste Greet Hendricks.
4: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
3: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar 250.000 minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
5: Dat heeft ermee te maken dat Abel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag?
3: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. En er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
14: Are you ready?
15: Dit is Q Foute Radio.
16: Q Music.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Q Foute Radio.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
6: Een goedemiddag. In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
7: Hij heeft gedurende gans het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het ergste is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dat proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
6: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
8: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag, zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat ook veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
6: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
9: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
6: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,13. Een daling van ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Familylid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de Gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, ik ben een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Medi-Market.
8: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah. Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
14: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
16: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
17: Simo, ik ben rapper, ik en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
18: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
17: En rapperikken.
19: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
21: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
22: Amai, dat wordt vlammen.
21: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
24: Proud to be found.
25: Dit is Q Fout Radio.

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Oh, zie die giraf daar.
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Nu bij dag allemaal.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op Xina.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
9: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
8: Ook productveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
10: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren, acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
8: De advocaat van Ali B. laat intussen weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt journalist Jelle Frenke.
11: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur. Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
8: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.

0: staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max.
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
3: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
5: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
14: Q Music.

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, groot.

0: grote glimlach.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
0: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
0: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Foute Radio.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
6: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
5: De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, een jaar meer dan in eerste aanleg. Maar daar legt hij zich niet bij neer, zegt zijn advocaat.
7: Pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
5: In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen de muur plotseling omviel en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, ik ben een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
10: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis.
14: Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja.
15: Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
17: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
19: Dit Foute Radio. Q Music is proud to be Fout.
20: En de bad.

Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be

0: /service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

Q Fout Radio. Q Music.

0: Stress.
1: Pompie.
0: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
0: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf.
4: Die zijn nog verbeterd, hè.
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting?
0: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
0: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Waar zie je die giraf daar?
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Nu bij dag allemaal.
10: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
11: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
10: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
15: Een goede middag. In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten gaan niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort Chiara Pell, voorzitter van de studentenraad van de UA.
16: Namelijk, het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoorgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen. Voor mensen.
15: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Het is een namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
4: Amai, het is echt eenvoudig.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
9: Love to see you shine.
10: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Profel.
6: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina.
7: Xina, ja aan je dromen. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt.

0: 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Q Foute Radio. Q Music.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier, net als ik.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt er weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei ook dat hij zich niet had mogen uitspreken over de oorlog tegen Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen gaan langer open vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Die spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
11: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan staan ook open op zaterdag, de hele dag door.
10: Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25 barbecues van Big Green Egg of één van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
3: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
3: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar de universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
11: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten en anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
10: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is ook zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
12: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
10: De rechter wees het verzoek uiteindelijk ook af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag is het zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag is het onstabiel met kans op buien.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Waar zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
10: Are you ready?
11: Dit is Q Foute Radio.
12: Q Music.

Fout Radio. Q Music.

0: dessert. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is erop gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
10: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Q. Foute Radio. Proud to be

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Q Foute Radio, het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Houben blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
8: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
7: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken, omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
9: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg. En zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten?
7: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PMV.
5: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Go! Q Foute Radio.

0: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
0: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij CPXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CPXL.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de 2 Belgische passagiers van het Hanta cruiseschip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt wel dat we ons geen zorgen hoeven maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade. Je hoort de burgemeester Veronique Buik.
9: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
8: Voor de getroffen gezinnen wordt opvang voorzien. De chauffeur die 3 jaar geleden 7 mensen doodreed in Strepy tijdens een carnavalviering reed niet alleen veel te hard, hij remde ook veel te weinig. Dat heeft de verkeersdeskundige verklaard op het assiseproces in Bergen. Als hij harder had geremd, waren er minder doden gevallen, klinkt het. De bestuurder staat terecht voor 7 keer doodslag, zijn passagier voor schuldig verzuim. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
10: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. De oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag, de hele dag door.
8: Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Fout Radio. Proud to be fout.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.